Er is nog een minuut gebleven. Voor de Kopenhagen. De team voor de team is in de, ja.